0: lekker duf, duf, duf, duf.
1: Kom eens pakken, duf, duf, wadi, wadi, duf, duf, binnen aan mij, duf, duf, geen mijn bikkie.
2: Hier is jij nummer 1, op jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie.
1: Met de lekker.
2: Jouw stasie. Jouw stasie.

0: kijkt in slot in jullie nieuwsbulletin naar je handelsnieuws en geldzaken. Die verwisseling van die rand tegenover die dollar, die rand verhandelt tegenover die dollar, thans tegen R16.32. Die rand verhandelt tegenover die Britse pond R21.98. Die rand verhandelt tegenover die euro tegen R18.82. De prijs van goud op hierdie stadium is $4,270.75 per fyn ons. Die prijs van een vat Brent 3 olie is $108.97 per vat. Dit is die einde van jou nuus. Om 4 uur die nuusbulletin is moontlik gemaakt deur Van Dyk Pharmaceuticals. Die volgende volledige nuusbulletin op jou gunsteling radiostasie is vanmiddag om 5 uur.
1: FM Nies. Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. Een revolutionaire nieuwe centrum waar architectuur en kuns mekaar complementeer. Welkom by De Handelspost, jou eenstop bezigheidshub in Harties. Centraal geleë op die R511 Beethovenkruising bied De Handelspost een moderne centrum met sonkrag, baie voordele en een wye verskeidenheid bezighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlijk, ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Ons hartelijke goedemiddag aan jou. Baie welkom bij Harties FM, die radiostatie waar ons dinge anders doen. Ook baie welkom op die senders van jou statie en Driebeekvallei Radio, wat uitsaai vanuit die Weskaap. Nou, gewoon ek ons luisteraars van Brackenfell aan jou statie landkuier saam elke weeksdag tussen 4 en 7. En dan ook die luisteraars van Riebeekvallei Radio, of ze vertellen dit daar noem Riebeek Valley Radio. Hulle kuier saam tussen 4 en 7 ook op een normale weeksdag van maandag tot vrijdag. Welkom aan elke luisteraar daar in die Weskaap. Kom het die heerlijke dag gehad sover, goeie maandag sover inderdaad. Baie dankie aan Pieter, motiveer vanochtend en ook natuurlijk ons laatste aanbieder, net voor ek hier in geval sit, is geweest Etienne Smith met Midday Magic. Etienne wat uitsaai en natuurlijk die program Midday Magic aanbied vanuit ons atelier daar in Kaapstad. Baie dankie Etienne, hoop je het een heerlijke dag verder, dankie vir jou samensyn. Ja, je draai gehoor, ons het atelier in Kaapstad, dis daar en ook atelier in Rustenburg. Natuurlijk Wimpie Botha wat ook dagelijks saam met jou kuier vanuit Britse wereld. Dan ons vir Dewald, natuurlijk ons goeie vriend Dewald Maritz vanuit Pretoria. En sy program in die aande is pad langs tussen 7 en 10. Ek sal aan die andere kant kuier saam met jou elke weeksdag van 4 tot 7 hier in Hartbeespoort. Hier by die Handelspostcentrum in Hartbeespoort en dan ook saterdag van 3 tot 8. Kom, ons kijk over naar die verkeer om mee te beginnen. Jou verkeer is volgende. Onthou, ons gaan net na 5, net naar die streeks, net naar die nies, om 5 gaan ons kijk naar die streeks weer. En dan loer ons naar die weer daar in die Weeskaap, in ons 2 onderscheid streken daar, Brackenfell en Riebeek West. So bly geskakeld daarvoor, kijk ons naar die weersituasie hier in ons eie omgeving. Dit is natuurlijk hier in Hartbeespoort Noordwest. Maar ja, welkom weer eens aan jou, as jy so pas ingeskakeld het, jy is baie welkom, kom ons kyk na wat gebeur op die paaie hier in Suider-Afrika.

Maar welkom terug. Het is ons laatste en vierde inzetsel hier op jouw motorshowse motorsport hier. Het is in 7 en 8 op hierdie maandag aan. DTM vanaf Sachsenring op was zaterdag en zondag. Nou, die eerste wedren, Zuid-Afrikaanse Kelvin van der Linde neem hier deel vir Schubert Motorsport en een BMW M4. Gemengde resultate vir hom gewees. Hy het al as kampioen op hierdie in hierdie discipline DTM, wat een baie, baie taffe wedren is, het hy al op die booste troon gestaan. Maar vir saterdagse eerste wedren doen Marco Whitman die vinnigste vir BMW M4 GT3, die vinnigste kwalificering vir Schubert Motorsport. Thomas Breining vir Manthe Racing Post, tweede, Genoen vir Mercedes AMG Team Winward, derde, Kelvin van der Linde kwalificeer vierde in die ander Schubert Motorsport BMW M4. Maro Engel vir Mercedes Team Winward, vijfde, Cairoli vir Eamon Fly Racing Ferrari 296 GT3, zesde, Callender kwalificeer zevende met de Mercedes, Vermeulen, Eamon Fly Racing Ferrari met Bortolotti negende en een Lamborghini Temerario GT3 met Nico Tim vir Comtoyo Racing en een Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo. Dit is die eerste kwalificering vir die wedren saterdag, ren 1. En hier is het Marco Whitman wat sy Schubert Motorsport BMW M4 eerste oor die wedren oor die wenstreep sit met Genon vir Mercedes AMG en een GT3 Evo AMG Mercedes. Tweede, Thomas Breining, derde vir Porsche, een 911 GT3, Manthe Racing en Kelvin van der Linde, die ander Schubert Motorsport BMW M4 GT3 in die vierde plek. Maro Engel, vijfde vir Mercedes, Cairoli, Imo Vrij Ferrari 296, zesde, Bortolotti, zevende in een Lamborghini Temerario en Niki Tim, achtste in die Aston Martin Vantage. Vermeulen, negende in een Ferrari 296 GT3, met Ben Deur, tiende in Verdeur Motorsport in een McLaren 720S GT3. Nou ja, toe kom sondagse kwalificering en wat een interessante, net gauw daai kwalificering vir jou kry, vir die races 2 met Maro Engel en de Mercedes AMG wat eerste vinnigste kwalificeer, Robert Veller van Manthe Racing Post, tweede, Genon, derde in de Mercedes, Ben Doer, vierde in de McLaren 720S, gevolgd door Bies in die vijfde plek met Porsche 911 GT3. Thomas Breining vir Porsche 911 vir Manthe Racing, Bies vir Land Motorsport Porsche, Breining vir Manthe Racing in die zesde plek, Kelvin van der Linde kwalificeer 27ste vir die BMW M4 GT3, Schubert met Bortolotti 8ste in een Lamborghini Temerario vir Team Lamborghini. Luca Auer 9de in een Mercedes AMG GT3 en Luca Engsler in een Red Bull Team Apt Lamborghini Temerario GT3 10de. Toen kom die wedren zondag. En dit was nie lekker nie, onder die geel motor spin Kelvin uit. Het is een bietjie gereen, hy het goed gedoen op een stadium, het tweede gelee en met die tyres in die reen en is dan nat tyres en dan gladde tyres, maar uiteindelik hier net een ronde voor die veiligheidsmotors as gevolg van verskeie ongelukke het op die ouwe end van die dag die laaste klompie rondes gelei en op die laaste rondes, ek dink die tweede laaste ronde ry Kelvin en hy word so half uitgedruk op die grond langs die kant en sy motor swaai om en daar sit hy vas en hy maak nie die wedren klaar. Ben Deur vir Deur Motorsport, McLaren 6720, is het hierdie wedren gedomineer en wen dit oortuigend. Tom Breining vir Porsche 911, vir Manthe Racing, tweede, met Luca Auer vir Mercedes AMG Team Landgraaf en AMG GT3 Evo derde. Marco Whitman vir die Whitman en die Schubert Motorsport BMW, lê kom

vierde. Hy is Kelvin se spanmaat. En Bortolotti vijfde en een Lamborghini Temerario vijfde. Mapelli, Red Bull Team App, Lamborghini Temerario zesde en Timo Glock voor Deur Motorsport en die andere McLaren 720 SGT3 zevende. Conor Pring en een Audi R8 LMS maak achtste klaar en Veller negende in een Porsche 911 GT3 voor Manfred Racing. Cairoli tiende, Ferrari AMG, Ferrari 296 GT3 Evo. Wat dan die tiende plek afrond vir Imo Vry Racing. Nou, wanneer ons nou na die standings kyk, en ek wil net gou vinnig vir jou sê, waar lyk die punte, waar staan dit? Dat ek toch net by die regte goed uitkom, vra verskoning, het is nie altyd so makkelijk soos wat het lyk nie, maar kom ons kyk gou hier die standings. Hierdie was nou op die Sachsenring. Die standings is as volg: Thomas Breining vir Manfred Racing lei die puntestand op 197, Maro Engel tweede vir Mercedes 179 in die tweede plek. Dan is het Marco Whitman vir Schubert Motorsport 176 derde, Luca Auer vierde op 157, Nicky Tim vijfde 147 vir Comteo Racing, Aston Martin, Cairoli vir Emil Frey Racing, Porsche zesde op 143 met Ben Dorf 123 zevende, Meini achtste vir Ford Performance op 112, Ganon negende 102, Vermeulen tiende 94, Calvin van der Linde dertiende op 86 punte. Ja, dis nooit lekker nie. Dis nooit, maar ou wil altyd jou mense eerste hê, maar wat is motorsport, volgende keer dan loop ons verder. So hierdie is ons laaste insetsel, ek groet jou, bly ingeskakel, moenie weggaan nie, onthou net hierna, dan luister, tussen 8 en 9 gesels ons natuurlik motors met al die motor inligting nie. Met lekker aand verder saam met ons, geniet lekker muziek vir jou wat voorlee, bly ingeskakel, dit is jou stasie, wat jy saak maak, op jou motorshow, met my

0: Ultimate Drive Media, trotse borg van motorsport op jou stasie.
1: Petrolkoppe staan nader en draai harder. In die program, motorsport, motors en vele meer. Welkom aan die jou stasie Motorshow.